0: zijn binnen spoek. Die koester die wonen in de moeren, en die nu weer op verloren. En achter keer met die demonen, die deden al geen personen. Die deden in een labyrinth bij het leven, dat rennen moest maar eeuwig blijven.
1: Maar het huis is leer, het huis is leer, ja het huis is leer.